zon in de ironie. Hij schudt hem als een vuur. Er was Sorgen zu schlecht.